want ik weet dat ik gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af bij jou wees. Wat een omsteek.

En daar is hy 90.6 FM stereo, ja, goeiemiddag Valdriehoek, lekker om saam julle te kuier op hierdie maandagmiddag, julle saam met Jimmy tot en met 6 uur toe vanavond hierso op Overdrive, moontlik gemaakt deur Gelma, die trotse borg van hierdie program maandag tot vrijdag van 3 tot 6. Nou ja, daar is hy, kom ons kyk gauw een bykie wat lê en wag in hierdie eerste uur van Overdrive tot en met 4 uur toe. Hoop jy het een lekker naweek gehad, ek moet sê die weer was aangenaam gewees die naweek, ek is seker baie van julle lekker gebraai en julle self gehad het geniet. Nou ja, ons gaan binnenkort weer kyk wat aangaan met die weer. Soms so vir die rest van hierdie week gaan ons een bykie loer tot en met vrijdag toe. Gaan ons kyk hoe die dinge loop en hoe lekker warm gaan ons kierinkies braai vir die rest van hierdie week. Dis op pad net soos kyns voor 3:30 en dan het ons ook daai geluid. Ja, Guess the Sound brought you with the compliments of Wines 2000. Amateur Winders, that's on the way on the other side at 3:30. We'll do it all again at 22 and then at 10:20 we'll go over to the answers. 4:00 is het Afrikaanse Nies en jou sport en onthou ons WhatsApp nommer 0623445545. Gebruik het asseblief as daar enige probleme op die paaie is in en om die Valdriehoek waarvan ons moet weet, stuur het vir ons deur op die nommer asseblief, so dat ons ook die rest van die Valdriehoek kan verwittig van waar die probleem areas is. Nou ja, ons gaan nou bykie oorgaan na ons nostalgiese treffer. Dit is so net so skyns na 3:15, wat beteken dit is nou tyd vir ons nostalgiese treffer. So, sonder om te aarzel, ons gaan een bykie nou luister na een groep, ja, hulle noem hulle self the Pussycat, ja, Pussycat, hulle was natuurlijk een Deense groep gewees, dier die drie Welpe sisters, Tony, Betty en Marianne, en hulle is actief van 1963, hierso is hulle met Teenage Queenie op 90.6.

0: En dan is hy 90.6 FM stereo en dit is natuurlijk niemand anders as ou Gorky Park daar, so met een nommerkie getiteld Bang. Nou ja, as we gauw vannacht gaan kyk wat aangaan op die paaie en dan is het jou Afrikaanse nies om vier gevolge dier jou sport.
1: On the move, keep left, pass right. Your traffic update brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.
0: Onthou die WhatsApp nommer vir enige probleme in en om die Val Driehoek Johannesburg, vol probleme altyd elke dag, elke uur. Maar in die Val Driehoek lyk dinge tot dusver nog redelik goed en rustig en seepglad op die paaie. So asseblief ry maar versigtig, hou daai volgafstand en wees maar bedag, wees ook geduldig en kom veilig by jou bestemming aan. Die WhatsApp nommer vir enige probleme 062-344-5545.
1: Your traffic update was brought to you by Pharmacy at 4-Way Quick Spa Center.

0: En dan is hy 90.6 met Albert Hammond en The Free Electric Band. Vat julle bietjie terug in tyd met daai pragtige enetjie. Nou ja, ons gaan gou vinnig weer kyk wat aangaan met die weer en dan het ons jou Afrikaanse nuus hooftrekke gevolg deur jou finansiële nuus. En dan net daarna is dit weer tyd vir Ken Jy Musiek.
1: Start your engines.
2: We got the parts.
3: I got the part.
4: I got the part.
1: We know your car is everything. Your taxi, your piggy bank, and your well-deserved time off. That's why keeping you on the road is just part of what we do. We create smiles, fun, and satisfaction with parts you can count on. You'll find us here, there, and everywhere. When it comes to finding the right part at the right place, there's just no place like Midas for the love of cars.
0: Nou goed dan, kom ons kyk gauw bykie wat aangaan met die weer moendlik naai toe gebring met natuurlijk die komplimente van Midas. Nou ja, vandag aangenaam gewees, morgen gaan het nog baie warmer wees as vandag, 27 is jou maximum temperatuur vir morgen dinsdag, is nou dinsdag die 18de augustus, en dan woensdag sit ons ook op 27 en dan 28 vir donderdag, eerskomende donderdag, so dit is die volgende 3 dae gaan hittig wees, en so vrijdag ook 27, 28 wees saterdag en dan 24 sondag. Gedeelde bewolk, hier is so van vrijdagse kant af, so 10% kans vir reën daar, saterdag ook en dan weer sondag is het gedeel bewolk, maar geen reën daarvoor pas op die kaarte is vir sondag nie, maar daar sy, warm weer, tot en met vrijdag toe.
5: Hoofnuus hier die eer. Sekuriteitsmaatreëls in plek vir Matlala se verskyning by die Mantlanga kommissie, president Ramaphosa moedig saag aan om saam te werk en polisiebeamptes word gewaarsku teen korrupsie. Ek is Reeta Potgieter, goeiemiddag.
6: This year, the Security Mecca Security Indaba is coming to APF Portuguese Club Vondervale Park on the 26th of August, bringing you the latest in home and business security products, from alarm systems to electric fencing, automation, CCTV and access control. Discover cutting-edge products, exciting new launches and unbeatable deals. The Security Indaba 2026, protecting homes, empowering businesses, securing your future. Proudly brought to you by the Security Mecca.
7: Spar sê dat sy voorsitter Mike Bosman en sy adjunkvoorsitter Shirley Zinn vandag by die kleinhandelgroep bedank het. Die groepse direksie het albei bedank vir hul toewyding, professionaliteit en diens. Dit sê Bosman se ambtstermyn as voorsitter het gehelp om die groepse bestuur, risiko en beheer omgewing te versterk. Luazi Koyana is as interim voorsitter aangestel, terwyl die proses om permanente plaasvervangers aan te stel nou aan die gang is. Spar sê dat hulle sal voortgaan om te fokus op die herstel van kleinhandelaars se winsgewendheid en die versterking van groothandel en verspreidingsprestasie. Suid-Afrikaners se koopkrag het sedert 2000 skerp afgeneem, met inflasie wat oor die afgelope 26 jaar 285% bereik het. Statistieke Suid-Afrika se data toon dat R100 in 2000 vandag sowat R385 se waarde sou hê. Voedselpryse het egter veel vinniger gestyg. Kookolie het met 703,9% toegeneem, terwyl brood en melk onderskeidelik 589 en 611% duurder geword het. 'N Mandjie wat in 2000 R81,73 gekos het, kos in 2026 soveel as R484,90. Mobiele banktoepassings word toenemend deur kybermisdadigers geteiken namate meer as 21 miljoen Suid-Afrikaners dit gebruik. Veiligheidskenners waarsku dat misdadigers gewoonlik nie die banktoepassing self binnendring nie, maar eerder kliënte teiken om al aanmeld besonderhede te bekom. Sosiale manipulasie kan gebruikers na vals bankwebwerwe lei, terwyl kwaadwillige sagteware sensitiewe inligting van toestelle kan steel. Die gesteelde besonderhede kan daarna gebruik word om rekeninge oor te neem of finansiële bedrog te pleeg. Op die JSE vandag, die alle aandele indeks is 0,4% hoër op 114.492 punte en die top 40 staan op 106.715 punte, 'n 0,5% toename. Valutas. Die rand verhandel teen R16.15 teen die dollar, R18.73 teen die euro en R21.91 teen die pond. 1 bitcoin kost $63,555. Kommoditeite. Goud het met 0,5% toegeneem en staan op $4,396.19 per fyn ons. Platinum staan op $1,770.20 per fyn ons, 'n 0,8% toename. Brent-olie het met 1,6% toegeneem en verhandel teen $88.52 per vat. En ten slotte, wêreldmarkte. Dow Jones is 0,2% laer op 53,732 punte. Die Hang Seng staan op 25,453 punte, 'n 1,34% toename. En die Nikkei is 0,74% hoër op 69,220 punte.
2: Stop! Did you feel that? That's the sound of Valtio Tofrenichen Automart. When it comes to friendly service and an incredible range of quality vehicles, Valtio Tofrenichen Automart is the place to visit. Every vehicle goes through the highest, most stringent quality checks with a pre-owned Automart promise to our customers. Further, we pledge guaranteed year, model and mileage. Visit Fred and his team today at 2 Faraday Street, Vereeniging, or call 016-450-3400. It might be used, but it's new.
0: Nou ja, dan sê, dit is nou weer tyd vir Ken Jy Musiek, Know Your Music, and today, interesting choice actually, it was actually, and I'm going to say it was Terry's choice today. Terry, so yeah, just tell me what was the thought behind the song? What, how did you get across to this song? What did you actually watch it somewhere or see the video somewhere or what?
3: About a year ago, I remember watching the video for this particular song on TikTok, I think it was, and it's one of those catchy tunes.
0: Yeah. It's one of those sing along songs, isn't
3: it? Yes. Yeah. So I read up about it, and then over the this past weekend, once again, came across in front of me, and I said, oh well, this could be an interesting song for Jimmy next week.
0: Okay,
3: so yeah, it's a lovely song, I think.
0: Yeah, no, it's not bad at all. I mean, it's like you said, it's a catchy song. It's one of those sing-along songs. Mm. It's kind of puts you in a happy mood when you just listen to
3: and
0: the
3: we
0: song.
3: We need it on a Monday afternoon.
0: Yeah, of course. Who doesn't need it on a Monday? So there we go. All right, hierso is it. Luister mooi, sê vir my, wat is die naam van hierdie liedjie? Hy klink so, hier gaat ons.

0: En dan sê, nou stop ek om net daar. So wat is hier dan van die liedjie, hoeveel van julle gaan het recht kry? Of sal ek vraag, hoeveel van julle gaan het verkeer kry vandag? Toe kom, ons kyk wie gaan het kry. 0623445545 0623445545 The name of that song, please. And if you do know who sings it, well, you can get that along with the answer, with the name of the song, of course. Get it through to us on our WhatsApp number on 0623445545.
1: Die Vibe is nou sigbaar 90.6 en 906 TV.

0: In Aussie 99.6 met DJ Snake featuring Justin Bieber en Let Me Love You. Nou ja, daar sê vir my Jimmy, baie dankie vir die keier hier op Overdrive. Het was baie lekker gewees, moeilik gemaakt deur Gelmans, Trotse Borg, maandag tot vrijdag van 3 tot 6. Nou ja, julle met een fantastische aand, he. Geniet het, geseende aand vir julle allemaal. En wat julle ook al doen, wees het veilig al buiten. En as alles mooi loop, is ons weer morgenmiddag saam met mekaar. Tussen 3 en 6, vir nog een sessie Overdrive. Tot ziens.
1: And it's fashion, food, fun and fabulous on the catwalk right here at your shopping capital, Vaal Mall, where you're spoiled for choice with delish eateries, thrilling entertainment, gift cards, free covered parking, shopping till 7 on weekdays and stores that will put you way ahead of the trend. Forget Paris, Milan, London, it's all happening right here at Vaal Mall, your shopping capital. Grab a sneak peek at vaalmall.co.za.